0: In de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de Ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: NFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in

0: kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arends in december met stand-up comedian Mark Wouwman zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
1: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
3: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
3: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Het nieuws van 7 uur.
5: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: 4 nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
3: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Noordoost-Brabant.

0: Heijmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Carwash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
2: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
2: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 8 uur.
4: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
1: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: Vier nog één keer met mij de zomer.
4: IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant.

0: NFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel.

0: vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat, bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: NFM.

0: Never Can Say Goodbye, Gloria Gaynor, hoorde hier op MFM tijdens het Goedemorgen Café. Laten we gaan beginnen. Even kijken, goedemorgen Jeffrey.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Laten

0: even beginnen gewoon, ja. Even de officiële violen. Even erbij halen. Goed? Ja? Oké. Okay. Daar gaat hij. Het is 12 september. Het is the day after. Ja. Ja, het was gisteren 11 september, dus vandaar daarom. Ik moet even iets... wacht even. Dan zit iemand naast jou.
1: Ja.
0: Even, wie... Wacht even. Even, wat is er aan de hand? Even wat. Ja? Jeffrey! En wie is dat?
2: Wacht eens even.
0: Wie is dat?

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja. Ja. We moeten daar even een kennismakingsronde maken.
1: Dat lijkt me een goed idee. Ja.
0: Goed,
1: krijg ik ook weer een rondleiding hier?
0: Rondleiding?
1: Ja.
0: Ik was al blij dat je hier sowieso aan het gebouw kon komen.
1: Dan bovenal, maar intern hier zo een rondleiding.
0: Ja, dit is een radiostudio.
1: Ah, ja.

0: Baby, don't change your mind. Gladys Knight en de Pips hoorden hier op MFM tijdens het Goedemorgen V. Je hebt dus het pand gevonden.
1: Ik heb het gevonden. Ja, en het stond er nog. Yes. Gelukkig.
0: En dat heb je.
1: En ik ben langs beveiliging gekomen.
0: Dat soort dingen.
1: Alles was zo.
0: En dan ben je voor de eerste keer binnen en dan moeten we zo meteen al meteen interviews gaan doen. Dan draag je ons dat allemaal weer op.
1: Ja,
0: hoe zit dat dan eigenlijk? Wie gaan we eigenlijk bellen zo meteen?
1: We gaan zo meteen bellen omdat het morgen. Wat is het morgen? Open Monumentendag.
0: Oh, en dan gaan we een monument bellen.
1: Dan denk het.
0: Het zit hier al in de studio.
1: Ja, ook dat. Alles is weer asfalt.
0: Het verandert hier nooit. De Promise Land op MFM tijdens het Goedemorgencafé met Joe Smoot. En zometeen inderdaad even vertellen wat er dit weekend allemaal te gebeuren is met Monumentendag.

0: The Promised Land. Joe Smooth hoorde je hier op MFM tijdens het Goedemorgen Café. We zeiden het straks al, Anke is ons eigen monument. Die is nu eventjes koffie en dergelijke halen. Meteen maar aan het werk zitten, want...
1: Gemist dit?
0: Ja, dat zei het gedaan halen inderdaad. We hebben namelijk... volgens mij is het dit weekend. Dat weet ik niet helemaal zeker, maar goed. Goedemorgen, met wie spreken wij van? Volgens mij spreken we met het Historisch Informatiecentrum uit Oss, toch, of niet?
2: Dat klopt helemaal, je hebt hem gelijk.
0: Sorry?
2: Je hebt helemaal gelijk, dat klopt.
0: Ja, oké, Frank spreek je toch mee, toch?
2: Ik spreek met Gerard Schut.
0: Oh, sorry, hoe kom ik nou in één keer op Frank? Goedemorgen Gerard.
2: Goedemorgen.
0: Dit weekend is het monumentenweekend. Althans, wat houdt het eigenlijk in?
2: Dat klopt, dit weekend, zaterdag 12 en zondag 13 september, zijn het de open monumentendagen.
0: Mm-hmm.
2: En dan zijn de monumenten die meestal gesloten blijven voor het publiek, mm-hmm. Die worden dan geopend, zodat het publiek ook een keertje binnen kan kijken.
0: Welke monumenten hebben we het dan bijvoorbeeld over?
2: Wij coördineren de open monumentendagen in de gemeente Oss en de gemeente Bernhezen.
0: Ja.
2: Dan moet je bijvoorbeeld denken aan de kerk in de gemeente Oss van Tevelen. Die is dan eenmalig weer geopend.
0: Ja.
2: De kerk in Magaren is geopend, waar je het orgel kunt beluisteren.
0: Ja.
2: En wij organiseren ook nog een busexcursie vandaag, op zaterdag 12 september.
0: Ja.
2: En die gaat naar de monumenten in Lid, Haren en Geffen. En dan brengen wij de mensen naar de monumenten toe.
3: Dus dat is een kwestie van instappen?
2: Ja, wel van tevoren reserveren, maar daarna alleen maar instappen en luisteren naar de gids.
3: Ja, ja. Hop of.
0: Ja, maar mag je dan inderdaad eruit en erin stappen in dit geval? Dat je bijvoorbeeld zegt van ik ga naar Geffen toe, maar dan blijf ik daar. Of moet je per se mee, zeg maar?
2: Nee, met de bus moet je wel, er zit wel een vaste route aan.
0: Okay,
2: bijvoorbeeld, we gaan vandaag naar Lid en dan stappen we daaruit met de groep. En dan wordt de groep in andere groepen verdeeld. En dan gaan we verschillende monumenten bezoeken onder leiding van een gids.
0: Oh, ja.
2: Daarna komen we weer bij de bus terug en dan rijden we weer terug naar ons.
0: Oké, dus echt een hele tour die je dan bestelt inderdaad in dit geval.
3: Ja.
0: Wat voor bijzonderheden kunnen we dan tegen? Want we hebben, kijk, de Open Monumentendag hebben we natuurlijk al meerdere jaren natuurlijk. Wat zijn de geheimpjes, de krenten uit de pap die we gaan tegenkomen?
2: Dat is een goede vraag. Het is dit jaar de 40e editie alweer.
0: Ja.
2: En de krenten uit de pap, dat stel je een hele goede vraag. Nou, we hebben vandaag in het Warenhuis, het nieuw gebouwde Warenhuis in Oss...
0: Ja.
2: Draait de hele ochtend vandaag en morgen de hele dag een film over de verdwenen gebouwen van Oss.
0: Ja.
2: In elkaar gezet door mijn collega's.
0: Mm-hmm.
2: In Megen. Megen is geopend en daar zijn heel veel monumenten te bezichtigen in het prachtige stadje. Hetzelfde geldt voor Ravenstein. Er zijn nog ongelooflijke mooie monumenten open. Denk aan de oude smederij.
0: Mm-hmm.
2: Of het Leerlooierijmuseum.
0: Ja, ja.
2: Of de Sint-Lucia-kerk.
0: Wanneer is er iets eigenlijk een monument? Kijk, we hebben hier Anke zitten. Dat noemen wij een monument. Wanneer krijg je een definitie monument dan?
2: Nou, er zitten wel een bepaalde voorwaarden aan. Het moet wel iets bijzonders zijn. Het moet een bepaalde leeftijd hebben. Het moet een bepaalde cultuur-historische waarde hebben.
3: Authentiek.
2: Ja, inderdaad. Het is misschien minder interessant om daar nou zo diep op in te gaan.
0: Ja, ja.
2: Maar wat ik nog wel graag wil zeggen is, in Oss zelf zijn ook nog een paar mooie dingen te zien. Zoals het pand waar Makelaardij van de Krabbe in zit, die is vandaag geopend. Die je eigenlijk nooit van binnen kan bekijken onder leiding van een gids.
0: Ja.
2: En het Museum Jan Kühne is dit weekend 2 dagen gratis geopend.
0: Oh, oké. Okay. Maar dan heb je het over zo'n pand van de Krabbe waar je het net zeg maar, over hebt, zeg maar. Dan moeten gidsen daar doorheen, zeg maar. Hebben die dan van tevoren zelf dan moeten rondlopen daar binnen om de boel, ja, om de weetjes te verzamelen?
2: Ja, zeker. Ze zijn goed voorbereid.
0: Okay.
2: Tijdens openingstijden staat er iemand op bezoekers te wachten. En die staat de mensen gewoon te woord.
0: Oké. Waar moet ik zijn voor extra informatie of dat je zich maar kunt aanmelden voor de bus? Is er een website of iets dergelijks?
2: De busexcursie zit in ieder geval helaas al vol. Dus daar kan ik wel alvast hard op zeggen. De meeste informatie is direct terug te vinden op de nationale website www.openmonumentendag.nl.
0: Okay.
2: En als je daar dan een dorp, stad of gemeente in toetst, dan krijg je alle monumenten die op die dag geopend zijn naar voren met alle ins en outs.
0: Waar ga jij als eerste naartoe?
2: Ik ga deze ochtend als begeleider mee op de bus naar Lid.
0: Ja?
2: En dan ga ik in de middag nog naar Ravenstein. Dan ga ik even een rondje lopen en met een paar mensen kletsen. Okay. En ik ben van plan ook om in Os nog even mijn ronde te doen.
0: Okay.
3: Mag ik even aanvullen? Want ik weet bijvoorbeeld uit Betrouwbare Bron dat in Nistelrode niet vandaag, maar alleen morgen monumenten zijn geopend. Zo, ja. En extra aandacht daarvoor is de begraafplaats. Die helemaal opgekalifaard is en schoongemaakt. Okay. En waar ook hele mooie verhalen verteld worden.
0: Ja, maar goed.
2: Ik heb het nog niet echt over Bernhezen gehad. Nee, in Bernhezen is de open monumentdag op zondag 13 september, morgen. Oh, ja. En inderdaad, in Nistelrode is voor de eerste keer de oude begraafplaats door de Heemkundekring geopend. Heemkundekring Nistelvorst. En zij geven daar ook rondleidingen over die oude begraafplaats. Want daar is nog wel wat om te doen.
0: Oh.
2: Om die oude begraafplaats. Want daar ligt natuurlijk heel veel historische waarde. Maar mensen willen daar ook gaan bouwen. Dus wordt het in de nabije toekomst geruimd, ja of nee?
0: Ja, oké. Okay. Dus sowieso ga er naartoe, want mogelijk is wel de laatste kans dat je daarheen
3: gaat. Dat zou zo kunnen.
0: Nou, wil je meer weten, Gein? Ja?
2: En wat ook nog leuk is in Bernhezen, is dat Kasteel Heeswijk is gratis geopend. De museumboerderij is geopend. En wat ook voor de laatste keer geopend zal zijn, zal de Sint-Willibrorduskerk in Heeswijk 20 zijn.
0: Ja, want die is verkocht.
2: Ja, inderdaad. Dus dat is de laatste keer dat je binnen kan gaan kijken op deze manier.
0: Ja. Nou, wil je meer weten, kun je naar de website www.openmonumentendag.nl en dan eventjes de plek invullen waar je wil gaan kijken. Mag ik je bedanken?
3: Dankjewel, Gerard.
2: Ja, en jullie ook bedankt. En een fijne uitzending nog.
0: Dankjewel. Hebben we nodig.
3: Gaat lukken.
2: Oké. Dankjewel. Houdoe.
0: En wij gaan verder met de muziek. The Mavericks, Dance the Night Away.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: De car wash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De car wash Os, iedere dag geopend.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedemorgen, mijn naam is Anke Fransen. In een voortuin aan de Campanulastraat in Sint-Michielsgestel is vrijdag aan het begin van de avond een explosief aangetroffen. Het zelf in elkaar geknutselde voorwerp is door de explosieve opruimingsdefensie veiliggesteld. Politie wilde niet bevestigen dat een aanslag is mislukt. Het lijkt erop dat het voorwerp richting het balkon is gegooid. In de voortuin is terechtgekomen en is uitgegaan. Na melding kwam politie en EOD ter plaatse en werd sporenonderzoek gedaan. De bewoners waren niet thuis. Omwonenden bevestigen dat ze vaker politie hebben gezien bij het huis. Het is er komen en gaan van mensen die op zoek zijn naar wit spul, zeggen ze. Een beginnend bestuurder reed in de nacht van donderdag op vrijdag met 180 km per uur over de N279 bij Heeswijk-Dinter. Op deze weg geldt een maximumsnelheid van 80 km per uur. De harde rijder werd om 2:15 geklokt door agenten van de politie Maasland. Na correctie bleek dat de maximumsnelheid met 88 km was overschreden. Het voertuig van de bestuurder is in beslag genomen en ook het rijbewijs is ingevorderd. Een auto kan veel sneller dan je denkt, maar de reactietijd, de weg en andere weggebruikers passen zich daar niet op aan. Een paar minuten tijdwinst zijn het risico nooit waard, schrijft de politie Maasland over het incident op social media. En een vrouw uit Uden is om het leven gekomen bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland. Dat schrijft het Brabants Dagblad. Ze zat met haar man in de bus. Haar man zou met onbekend letsel naar het ziekenhuis zijn gebracht. In totaal kwamen donderdag 5 mensen om het leven bij het ongeluk. 40 mensen raakten gewond. 3 van hen zijn er ernstig aan toe, melden de Zwitserse autoriteiten. Meer over dit bericht en andere berichten zijn terug te lezen op dtvnieuws.nl of in de app.
5: DTV Weer.
6: Nou, in deze ochtend hebben we hier en daar wat mist en ook wat wolken. En af en toe breekt de zon door. Vanmiddag wordt het wat beter. Schijnt af en toe de zon en loopt het in de middag nogal redelijk goed op met de temperatuur naar 22 graden. Hou er rekening mee, vanavond wordt de bewolking wel wat dikker en zet er regen in. Het is te merken in het midden van Nederland.
7: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Noordoost-Brabant.

0: Incognito hoorde je. En Always There. Gaat niet over hangen, maar... Ja, sorry. De muziek doet het
1: Ik wil hem even aanvullen, want ik ben daar wel, maar niet hier dan.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dat is inderdaad zo. Ja. Goedemorgen, dit is het Goedemorgen Café op MFM. En we gaan verder met een belangrijk moment. Zullen we hem even gewoon live bellen?
1: Doe maar
0: eens. Even kijken, want, hij zat er klaar
1: voor. Ja, hij zei tegen mij van wel.
0: De Zindi, hè?
1: Gisteren, denk ik. Ja.
0: Oh,
2: zo lang al?
0: Was hij zo lang stil?
1: Dat weet ik niet. Hij zou klaar zitten.
3: Goedendag, Walter van Geffen.
0: Hallo Walter van Geffen, hallo met Roy van Brink. En Anke Fransen en Jeffrey van Brink. Goedemorgen, zit je er al klaar voor?
3: Ik ben er helemaal klaar voor, natuurlijk.
0: Ja, want je gaf gisteren of eergisteren aan bij Anke. Ik zit er klaar voor.
1: Ja.
3: Ik zit al een paar dagen klaar voor.
0: Heb ik geen last van je
3: huppel? Ik wacht naast de telefoon.
0: Ja, Tsoe. Je had ook de telefoon mee kunnen nemen.
3: Ja, dat had ook gekund.
0: Goed, laten we even officieel beginnen.

0: Het blijft altijd episch als we jou even aankondigen natuurlijk, beste Walter.
1: Ja, ik vraag me af welk koor dat inzingt.
2: Is het speciale...
0: Speciale koor.
2: De speciale DTV-koor.
0: DTV-MFM-koor, inderdaad, ja.
1: Goed. Nou, dat is goed gedaan,
0: ja,
1: toch?
0: Wel, ja, vind ik ook.
1: Ze zingen beter dan ik.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Nou, je hebt me nog nooit horen
0: zingen. Nee, dat klopt. Maar ik heb een...
1: Volgende keer ga ik een liedje zingen, goed?
0: Daar hebben we het nog over.
2: Soms moet je bij je leest houden, beste Walter, jij ook.
0: Vertel, Walter, jij hebt de week weer een beetje bekeken. Heb je daar weer wat gedichten bij voor ons?
1: Nou, ik ben even in het archief gedoken, want ik had het heel druk vandaag, al deze week. Dus ik denk, ik duik even in het archief. Mm-hmm. In mijn dichtarchief, zeg maar.
0: Nou, laat horen dan.
1: En over duiken gesproken, mijn eerste gedicht heet Schoonzwemmen.
0: Ja.
1: In een zwembad van Renesse zag ik twee danseressen. Al watertrappelend hielden zij hun hoofd boven water. En op dat vertoon sprong ik hen ten hulp. Maar ach, ze zwommen alleen maar schoon.
2: Mooi. Ja,
0: ja, leuk gedaan. Ja.
1: Nou hebben wij een konijn. Ja,
0: ik ook.
1: Een konijn hebben wij.
0: Ik heb er twee.
1: En daar komen wel eens muizen op af. Dat voel vinden ze lekker natuurlijk. Hè?
0: Ja.
1: En we hebben ook een buurman. En die klaagt altijd over de muizen.
0: Ja.
1: Dus ik heb nou een muizenvallen geplaatst.
0: Ja.
1: En daar heb ik een gedichtje over gemaakt.
0: Oké.
1: Okay. Muizenvallen. Ik zag twee muizen rennen naar een stukje kaas. Ineens hoorde ik twee doffen knallen en zag de muizen vallen. Of de muis vallen.
0: Ja, ik snap hem.
1: Dus waar hoe je de klemtoon legt.
0: De klemtoon, je hoeft hem niet uit te leggen. Ik snapte hem. Maar goed, hebben we er nog één?
1: Ja, uitleggen is nooit leuk, hè? Precies. Ja, hij zei, de muizen liggen bij mij dood voor de kast.
0: Ja.
1: Waarop ik zei, zou je ze dan niet eens oprapen? Nou, om in de dieren te blijven, de laatste. Mijn zus, die zei altijd, die vindt het niks om te vliegen.
0: Oh.
1: Dus ze zei tegen mij, ik vind het niks daarboven in de lucht. Ik hou namelijk niet van vliegen. Waarop ik zei, daar zijn toch metters voor?
0: Ja. Ik zat hem altijd op te wachten.
2: Ja. Ik moest even denken. Ik kwam nog even meer.
0: Nee, ik kwam bij jou. Het kwartje viel wat later, inderdaad. Okay.
1: Ja. Hè? Nou, het kwartje of de euro.
0: Ja, of de euro. Ja. Het kwartje bestaat inderdaad niet meer. Nee, dat klopt. Mag ik jou bedanken, Walter?
1: Ik ben er over 2 weken weer.
0: Ja, heel graag. Over 2 weken en dan spreek ik
2: Laat van horen.
0: Ga je nu alweer klaar?
1: Misschien ga ik dan wel een liedje zingen.
0: Misschien wel en misschien ook niet. Maar ga er in ieder geval alvast klaar voor zitten dan. Goed?
1: Ja, doe ik.
0: Doei.
1: Hoi.

0: Tegenwoordig kan dat eigenlijk niet, hè?
1: Wat?
0: Op de bagagedrager mee springen.
1: Waarom niet?
0: De batterij, die wordt veel te heet natuurlijk. Of is dat niet zo?
2: Past ook niet.
0: Past dat niet? Ja, weet ik niet.
2: Ik weet niet
0: hoe het zit.
2: Bagagedragers zijn nog niet meer zo sterk dat je erachterop mag.
0: Nee, maar je hebt toch van die batterijen die er nou onder liggen?
2: Ook, maar dat zal niks met warm worden te maken hebben.
0: Nou, het is meer zo'n batterij dat aanvikt, dan een koeling.
1: Ja. Dus als hij zo'n batterij gaat, dan gaat hij. Die is niet te stoppen.
0: Ja. Nee. Er is ook een liedje van, als we gaan, dan gaan we met z'n allen.
1: Goed, zullen we even bellen? Doe eens.
2: Ja, ja, hij zit te wachten.
1: Ja, hij ook al?
2: Ook al.
0: Jezus, nou oké. Okay. Het gaat in ieder geval over, dat is in ieder geval het belangrijkste. Zal het leuk rijden.
3: Hallo.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Met live in de uitzending.
3: Hallo.
0: Live.
3: Live in de uitzending.
2: Goedemorgen, Peter.
3: Ja. Hey, hallo.
0: Anke wil heel erg duidelijk laten horen dat ze er is.
1: Is er weer.
0: Moet ik weer wil je een jingle horen nog, Anke, of niet? Ja of nee? Zeg
2: ja,
0: maar.
2: Zeker.
0: Wil je nog een jingle horen?
2: Natuurlijk.
0: Ja. Nou, dan gaan we dat toch even doen. Even kijken. Peter, deze is even niet vanwege jou. We doen even iets anders. Want Anke is sinds, weet ik veel. Ik heb in de geschiedenisboeken gekeken en daar stond ze in. Toen, zo lang is geleden dat ze in de studio is geweest, heb ik even een jingle van gemaakt. Even luisteren. Even een andere versie. Ja?

0: Dat is toch geweldig, Peter?
1: Ja.
2: Ja. Ja, welkom terug.
0: Ja, dankjewel. Dank je. Zo voelt het ook. Ja, dus, warm bad.
1: Nou, zullen we dan met jou beginnen, beste Peter?
2: De jingle of de, de jingle, of moet gewoon beginnen?
1: Nee, we doen de jingle eventjes. Even gezellig. Echt officieel, hè? Goed, hier is hij, Peter van der Wijs met de Beeptix hierbij. Goedemorgen.

0: Goedemorgen Peter, hoe is het met je?
1: Alles goed hier hoor.
0: Kijk, dat is mooi om te horen. Peter, ja. wat is er allemaal te doen bij de bibliotheken?
1: Oeh, heel veel. Jullie hebben net met een collega van mij gesproken,
0: ja,
1: toch?
0: Ja,
1: over de Open Monumentendagen.
0: Ja, Open Monumentendagen hebben we besproken inderdaad.
1: Ja, hoe heet die jongen?
0: Gerard.
1: Ja, toch? Ja, jullie noemden hem Frank,
0: ja,
1: zei hij.
0: Ik noemde hem per ongeluk Frank en dat was fout inderdaad. Dat was Gerard.
1: Ja, hij was er met chagrijnig door, zei hij.
0: Dat was het niet te merken op de radio in ieder geval.
1: Oh, gelukkig. Goed, maar je hebt het mij meteen. Dus
2: het was ook echt een beetje dwars, denk ik. Een ongelukje.
0: Maar
1: goed, fijn dat het gelukt is. Dus hoef ik niks meer te vertellen over de Open Monumentendagen.
0: Ja.
1: Ik kijk even vooruit naar de komende 2 weken. Komende woensdag in Nisterode. Kun je leren om met je smartphone mooie foto's te maken.
0: Oh, leuk.
1: In samenwerking met de Helpdesk Senior in Nisterode. Dus dan weet je al een beetje wat de doelgroep is.
0: Ja.
1: Om 10:00 's morgens in de Biep in Nisterode. Dus als je met je smartphone mooie foto's wil maken en je weet niet precies hoe.
0: Ja, oké. Okay.
1: Even kijken, dan ga ik even door naar maandag 21 september. Dus niet maandag, maar die week erop. Dan komt de Gouden Strop Triller Tour naar Os, naar de Biep in Os.
0: Wat?
1: Die nemen 2 thriller-auteurs mee.
0: Ja.
1: En dus schrijvers van spannende boeken. Michael Berg en Nathalie Paghi zijn 2 bekende namen in de Nederlandse thrillerwereld.
0: Mm-hmm.
1: En die komen vertellen over hoe je een goede thriller schrijft.
0: Okay.
1: En ze worden geïnterviewd en er is een quiz bij. Een spannende boekenquiz.
0: Dus okay.
1: Gratis intree.
0: Ja.
1: Dus omdat we die Triller Tour hebben gewonnen, kon je voor inschrijven. De Triller Tour gaat door heel Nederland en die doet nu ook Os aan. Dus maandag 21 september, voor liefhebbers van spannende boeken.
0: Oké.
1: Okay. Even kijken, in Os ook, woensdag 23 september. Dan starten we met een nieuwe activiteit, die heet Radboud College.
0: Oh.
1: In samenwerking met letterkundigen van de Radboud Universiteit in Nijmegen.
0: Ja.
1: Dat is een serie van 3 avonden. En dan duiken we dieper in de Nederlandse en Vlaamse literatuur. Elke avond staat 1 boek centraal. En die wordt dan behandeld door een letterkundige van de Radboud Universiteit. In september, oktober, november, de eerste avond is dan op 23 september. Dan staat dit boek Vonky centraal van Frauke Arns.
0: Vonky, oké.
1: Okay. Ja, voor de liefhebber van literatuur.
0: Oké, okay, ja.
1: Op donderdag 24 september in Uden komen de Udense boeklovers weer bij elkaar. Dus een leesclub voor jongeren,
0: mm-hmm,
1: om samen over boeken te praten. Dat is 1 keer in de maand in Uden, om 6:30 s'avonds begint dat. Leuk voor jongeren die... Ja, jongeren lezen niet meer zo goed, hè?
0: Nee.
1: Hebben we weer in het nieuws.
0: Het was een nieuws
2: in het nieuws, ja.
1: Jongens. Het gaat echt steeds verder. Het rolt echt achteruit. Dus echt, we doen er echt alles aan, ook bij de bibliotheek. Maar het is gewoon moeilijk om die doelgroepen te bereiken.
2: Heeft dat ook met social media te maken, Peter? Dat,
1: ja, kijk, je mag natuurlijk niet alleen social media de schuld geven. Ik denk dat er voor ouders ook een taak ligt.
0: Ja.
1: Als ouders alleen maar op de telefoon zitten en niet een goede voorbeeld geven. Ja, dan gaat het ook mis.
2: Nee, ik denk
1: dat ze thuis ook meer gestimuleerd moeten worden, die jongeren, om te lezen.
2: Maar ik doel ook op de manier hoe dat er geappt wordt.
1: Want dat gaat tegenwoordig allemaal met emoties en met afkortingen.
2: Ja.
1: En ze leren ook niet meer om goed te schrijven en te lezen.
2: Nou, dat precies, ja.
1: En het leesonderwijs kan denk ik ook wel wat aan verbeterd worden. Volgens mij, ik weet het niet helemaal zeker hoor, maar ik heb het idee dat als ik nu naar de kinderen van ons kijk, dat het leesplezier niet bovenaan staat. Het gaat echt om hoe je moet lezen, maar niet dat lezen ook leuk kan zijn. En dat moet je ook een beetje uitstralen, dat lezen ook leuk is.
2: Ja, ja.
1: En niet maar alleen maar teksten ontleden en dat soort dingen. Maar goed.
2: Sorry dat ik je onderbrak. Je was net opnemen.
1: Nee, maar het is heel belangrijk dit. Dus, maar goed, we hebben dus wel initiatieven als de Udense Boeklovers bijvoorbeeld. Maar er zijn natuurlijk al jongeren die graag lezen. Maar goed. Op donderdag 24 september in Hees een workshop Schrijf jouw verboden boek. Want dat is de week van het verboden boek. Dan hebben we wat aandacht voor boeken die verboden zijn. Niet alleen in Nederland, maar ook over de wereld. Er zijn heel veel boeken, heel veel boektitels waaraan je niet meteen denkt. Die zijn in sommige landen verboden. Bijvoorbeeld het dagboek van Anne Frank.
0: Ja.
1: Dat is in sommige landen verboden. Hè? Zo zijn er heel veel meer titels.
0: Boeken van Salman Rushdie, natuurlijk.
1: Ja, dat is natuurlijk een goed voorbeeld. Ja. Dus in die week is daar aandacht voor. En in Hees is dan een workshop Schrijf jouw verboden boek. Dus dan onder leiding van een schrijfcoach mag je zelf een verboden boek schrijven die avond. Of krijg je in ieder geval hulp bij het schrijven van een verboden boek. Die avond begint om 7:30. Volgens mij is toegang is gratis. Dus Okay. Gewoon lekker aansluiten.
0: Ja.
1: Dus dat in het kort. Ik had de vorige keer beloofd dat ik meer zou vertellen over onze smutclub. Maar die staat op 2 oktober, dus daar kan ik ook de volgende keer over vertellen.
0: Ja, smutclub, beste Anke.
2: Nou, die heb ik gemist al natuurlijk, hè?
0: Het gaat over seks.
1: Ja. Ja.
2: Maar goed, dan hoor ik zo graag over dit vandaag.
1: Gooi, vertel jij het of doe ik het? In de corner, alvast.
0: Ik denk dat jij het beter kunt doen, want anders gaat het helemaal de verkeerde kant heen, de gok.
1: Oké, okay, het is een leesclub, nieuw initiatief voor liefhebbers van spicy boeken.
0: Ja.
1: Dus erotische boeken, seksueel getinte boeken.
2: Ook dacht spicy.
1: Steamy boeken noemen ze het ook wel.
0: Ja. Ja.
1: En daar was vraag naar. Ja. Dus daar gaan we mee starten.
2: Bijzonder. Ja.
0: Ja. Ja. Nee, ik heb ook Jeffrey tegengehouden. Nou is de laatste keer dat je vraagt. Ja. Goed. Beste Peter.
1: Dus dat in het kort. Ja. Allemaal.
0: Alles kan nagelezen worden op de website natuurlijk. www.nobb.nl/activiteiten.
2: Het was weer de moeite waard, Peter.
1: Nou, dank je. Elke week denk ik weer, wat moet ik toch vertellen? En dan heb ik toch weer een enorme lijst.
0: Daarom.
1: Ja.
0: Dank je wel, hè.
1: Nou, graag gedaan. En veel plezier dan ook.
0: Dank je.
2: Fijn weekend.
1: Doei.
3: Het Goedemorgencafé.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl. Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
1: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 10 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo

0: ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. Via urineontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. Het blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: NFM.

0: Born to be Wild, Steppenwolf hoorde je hier op MFM tijdens het Goedemorgen Café. We zitten hier in het... Hoeveelste uur zijn we nou? Het tweede... Ja, dat is radio, Jeffrey.
1: Ja, maar ik help jou.
0: Ja, maar je mag best iets zeggen.
1: Oh, sorry, het tweede uur.
0: Het tweede uur, dank je.
1: Ja, nee, dat kan ook.
0: Je hebt een microfoon voor je neus, dus je mag er gewoon praten. Maar het tweede uur, hè?
1: Ja.
0: Oh, het gaat snel, hè? Toch?
1: Ja.
2: Bevestiging. Ja, hij wil echt...
0: Radio, wil je als we praten? Jezus, ongelooflijk zeg. Maar goed, oké. Goedemorgen. Laten we even officieel beginnen met de violen. Hier zijn ze dan. Even strijken met z'n allen. In dat tweede gedeelte. Wat gaan we doen dan, zeg maar, Anke?
2: Niet zoveel.
1: Het is nog vakantiestemming.
2: Ja, vind je het eerlijk of met een roze wolkje, een blauw wolkje of zo?
0: Ik wou het even leuk
2: brengen. We gaan gewoon gezellige radio maken.
0: Ja, nou, daarom. We gaan het hebben over... Wacht even, ik ga Jeffrey wakker maken. Ja. Formule 1. Ja. Gaan we het daar over Formule 1 hebben of niet?
1: Ja, als jij dat wil.
2: Ja, daar is best ruimte voor.
0: Ja, dat is ruimte
2: het
0: voor?
2: Is ruimte.
0: Oké. Okay. Verder is... We kunnen van allerlei lijnen inschrijven. Ik heb overal... want ik heb het straks buiten de uitzending... had ik met jullie over correspondenten... Binnen het land.
2: Binnen het land.
0: Ja,
1: binnen.
0: Ja. Ja. Binnen. Buitenland niet, maar binnen wel.
1: Ja, die hebben we ook, hè, als we willen.
0: We ook buitenland... Ja, oh ja, dat klopt. We kunnen bellen.
1: We kunnen bellen.
2: Het moet wel een beetje relevant zijn, vind ik.
0: Toen hadden we ook een jingle voor, toch?
1: De vorige keer wel. Ik weet niet hoe het nu is, maar toen wel.
0: Ja, toen hadden we een
1: jingle. Ja, toen stond ze ergens langs de lijn.
0: Langs de lijn, inderdaad.
1: Ja.
0: Ja. Roy?
1: Ja. Roy, die hebben we ook nog, hè? Die ken je die nog?
0: Kennen we.
2: Ja. Zegt degene die ook 83 afleveringen afwezig is.
0: Ja, ik wil even één ding maken. Wie is hier elke keer? Nou, ja. Ik wil geen namen noemen.
2: Is er maar één, hè?
0: Ja, daar ben ik.
2: Ja.
0: Goedemorgen, dit is het Goedemorgencafé. Lekker gezellig sfeertje, hè? Ja, hoor. Helemaal geen haat en eit. Nou, zing het maar. Zing eens even lekker uit je keel.

0: Fergal Sharkey en A Good Heart. Ik vind het wel leuk trouwens dat we deze plaat nu draaien. Dan denk je bij jezelf, hoezo dan?
1: Hoezo dan?
0: Vroeger, toen Poep nog met een lange oer werd geschreven... zaten wij bij een ander station. Wij zaten bij One FM, heette dat destijds, toch?
1: Klopt.
0: Kun je nog herinneren? Toen heten wij ook niet het Goedemorgen Café. Toen heten wij Goedemorgen bij een Hezen.
1: Ja.
0: Nee, dat was de lokale zender van Loosbroek. En omstreekjes. En daar hadden ze dit bestand, dit plaatje ook van Fergal Sharkey staan. Maar daar zat een fout in.
1: Oh ja?
0: Dus elke keer als ik die plaat wilde starten, dan ging het hele systeem gewoon...
1: Oh. Daar moest je nou aan denken, even.
0: Ja, en toen dacht ik, nou wat leuk, hier gaat het systeem gewoon door.
2: Nostalgie.
1: Karma heette dat systeem, dat weet ik dan
0: nog. Ja, het karma, of karma, of net hoe je het wilt noemen, zeg maar.
1: Lang geleden!
0: Nou!
1: Nou, ga ik koffie halen?
0: Brullen de motoren! Divas in de auto's, en we gaan eens even praten over... Het Formule 1 circus, het was vorige week was het in Italië, in Monza. En nu zijn we doorgegaan naar Spanje, naar geen idee. Waar zijn we, zitten we nu?
2: Madrid.
0: Madrid gewoon inderdaad.
2: Ja.
0: Oké, Madrid zitten we nu en dat is wel bijzonder schijnbaar, Jeffrey.
2: Ja, het is het nieuwe stratencircuit.
0: Een nieuw stratencircuit, dat betekent veel asfalt en veel hekken.
2: Ja, vooral veel betonmuren.
0: Dat viel me inderdaad ook op. Dat is toch niet leuk? Ik vond het bijvoorbeeld van vorige week met Italië. En daarvoor Zandvoort. Ja. Dan zie je de mensen. Dus hartstikke leuk en zwaaien.
1: En je kan inhalen.
2: Ja, dat kun je hier ook.
0: Ja, kun je hier ook inhalen?
2: Er zijn wel punten, ja.
0: Maar wat is het bijzondere aan dit nieuwe circuit?
2: Nou, we zijn nu aangekomen dit weekend in Madrid. Op de Madrid.
0: Ja.
2: Madrid, ja. En daar hebben ze ook een mooie kombocht, net als Zandvoort. Maar dan nog iets schuiner.
0: Oh,
2: onder andere.
0: En moet je dan van tevoren ook op een witte lijn rijden en dan uit de bocht vliegen of niet?
2: Als hij nat is, zou ik het aanraden. Ja, spektakel.
0: Max, let op. Dus dat. Maar goed, in ieder geval, is dat het enige spektakel dingetje? Waar kun je dan inhalen? Niet in die bocht, neem ik
2: ze
0: aan.
2: Ze hebben een high-speed stuk. Een vrij lange. Waar ze de 333 zeker gaan aantikken.
0: Oh, dat is harder dan 180 kilometer bij de op en
2: 73. Precies. En toegestaan. Zonder je rijbewijs te verliezen. Dat is een stuk. Ze hebben meerdere S-bochten erin zitten. Ze hebben een combinatie van meerdere circuits gemaakt.
0: Chicanes en zo.
2: Ja, ik noem het S-bochten.
0: Maar goed. Heeft het dan voor de zogenaamde Max Verstappen-fans... heeft Max een kans hier überhaupt?
2: Hij zegt zelf dat er wel een kans zou kunnen, maar...
0: Wat?
2: Ja.
0: Zegt hij, is hij positief een keer?
2: Nou, wow. Nee... Want ik was nog niet uitgesproken.
0: Oké.
2: Als de auto doet wat hij wil.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Ja, oké. Okay.
2: Ja.
0: Nou goed, weet je wat mij opvalt? Hij moppert en zeurt en weet ik wat elke keer. En elke keer staat hij op het podium.
2: Hij staat weer wat
0: als hij niet uitvalt. Als hij niet uitvalt, dan
2: als hij niet de muur kust.
0: Ja. Inderdaad. Dan staat hij op tweede of derde. Dus hij is eigenlijk weer een beetje kopie van vorig jaar. Ja, hij kruipt zo langzaam, zo heel langzaam, heel langzaam.
2: Je moet het ondertussen wel weten. Hij roept van allerlei dingen waar je niks mee kan. Nee. En dat gebeurt.
0: Maar zou hij dat bewust doen of is het gewoon een zeikert?
2: Dat doet hij bewust. Russel is een zeikert.
0: Is hij bewust een zeikert? Okay.
2: Nee, Russel.
0: Russel is sowieso... Maar, ja, maar laten we even Russel even voor Anke. Dat is een jongetje. En die rijdt bij Mercedes. En die heeft voorheen gereden bij samen met Hamilton. Dan was Hamilton de grote man. En hij was het veelbelovende talent, was hij. En hij dacht bij zichzelf, als Hamilton dadelijk weg is... dan word ik de grote man, zeg maar, binnen Mercedes.
1: Maar dat ging niet.
0: Nou, het ging Hamilton weg naar Ferrari. Toen dacht hij, oh, ik ben de man, ik ben de man. En toen hebben ze een jong talent, een of andere Antonelli... nooit van gehoord, ja, wel van gehoord, maar een jong talentje. En die moest het dan leren van de grote Russell die in het team was. Ja, dat is toch anders uitgepakt?
2: Ja, ietsje.
1: Was omgekeerd.
0: Ja, Russell kijkt nu heel de hele tijd naar de achterkant van Antonelli eigenlijk.
2: Ja,
0: en Antonelli wordt waarschijnlijk wereldkampioen dit jaar.
2: Waarschijnlijk. Als hij zo doorgaat, wordt hij het gewoon.
0: Ja, is dat.
2: Hij staat natuurlijk nummer 1. Een van de jongere coureurs.
0: En er was van de week een foto, dat vond ik leuk. Zat Russell met zijn. Na de race van Italië zat hij uitgeblust, vermoeid. Tegen het muurtje met zijn druilerige oogjes.
2: Snif.
0: En denken: was ik maar iets anders gaan doen?
1: Want hij had. Want hij had niet gewonnen.
0: Nee.
1: Had even een momentje nodig voor zichzelf.
0: Nou, sterker nog, zijn Antonelli die moest achteraan starten. En die heeft de race gewonnen.
2: Ja. Die was in...
0: Achteraan.
2: Achteraan, dus 22 auto's in 18 rondjes gewoon zo naar plaats 1.
0: Ja.
1: Nou, dan verdien je het ook om te winnen.
0: Dus dat.
2: Ja. Ja.
0: Nou, dat was de Formule 1 voor nu.
2: Ja.
0: Heb je nog een voorspellingje?
2: Nee.
1: Jawel.
0: Nee, ah, kom op. Wat is dit nou?
1: Wacht je er eens aan. Kom.
2: Nee, nou, het is een hagedoesje.
1: Doe eens gek.
0: Bottas, nummer 3.
2: Oké, okay, Hulkenberg nummer 1.
0: Ja. En dan Gasly toch nog op 2.
2: Gasly op 2.
0: Ja. Goed.
2: Als hij goed goede...
1: Alleen als hij een goede auto heeft.
0: Als ik dit... Ja, ja, inderdaad. Dankjewel, Anke. Ja, jongen. Goed. Verder met de muziek, want daar hebben we misschien wel verstand van. Ella Langley met Choosing Texas.

0: MFM.
1: Het heeft geen zin, hè, schat. Nee.
2: Het heeft geen zin.
1: Dit is vreselijk.
0: Jeetje.
1: Wat vreselijk. Hier moet je echt mee ophouden.
0: Het Goedemorgencafé.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor Van der A.
2: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor Van der A.
5: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Goedemorgen, mijn naam is Anke Fransen. Een man is vrijdagavond om het leven gekomen bij een noodlottig ongeluk aan de Kesselse Graaf in Marekessel. Hij was bij een huis en een auto aan het sleutelen toen het misging. De auto stond op een krik, die schoof weg, waarna de jongen bekneld raakte. Hulpdiensten kwamen snel naar de woning, onder meer politie en ambulance waren aanwezig. Hulp mocht niet meer baten, de jongen overleed ter plaatse. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en hoe oud het slachtoffer is, is niet bekend. Een beginnende bestuurder reed in de nacht van donderdag op vrijdag met 180 km per uur over de N279 bij Heeswijk-Dinter. Op deze weg geldt een maximumsnelheid van 80 km per uur. De hardrijder werd om 14:15 geklokt door agenten van de politie Maasland. Na correctie bleek dat de maximumsnelheid met 88 km was overschreden. Het voertuig van de bestuurder is in beslag genomen en ook het rijbewijs is ingevorderd. En een vrouw uit Uden is om het leven gekomen bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland. Dat schrijft het Brabants Dagblad. Ze zat met haar man in de bus. Haar man zou met onbekend letsel naar het ziekenhuis zijn gebracht. In totaal kwamen donderdagmiddag 5 mensen om het leven bij het ongeluk. 40 mensen raakten gewond. 3 van hen zijn er ernstig aan toe, melden de Zwitserse autoriteiten. Meer over dit bericht en ander nieuws is te lezen op dtvnieuws.nl of in de app.
7: Nou, in deze ochtend is het hier en daar nog behoorlijk bewolkt en af en toe komt de zon wel lekker door. Vanmiddag schijnt de zon er ook weer af en toe lekker tussendoor en de temperatuur zal langzaam oplopen naar 22 graden. Vanavond wordt de bewolking wel wat dikker en moet je rekening houden in Midden-Nederland op kans op regen.
8: Lekker man!
7: Lekker hè!
9: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan nog niet veel files, maar op de A12 vanuit Arnhem heb je wel voor de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht staat tussen de afritten Den Dolder en De Bilt 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. Er is een vrachtwagen met oplegger vast komen te zitten. 2 rijstroken zijn daar dicht. En er staat file op de N375 van Pessen naar Zwartsluis. Bij de afrit Ruinerwold sta je 20 minuten vast. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Hoor jezelf.
5: MFM.

0: Ongelooflijk zeg. Daar ben ik foto's. Het is echt fantastisch. Ik ben foto's aan het maken. Ik maak even een selfie. Zoals ja, we dat doen, zag je wel. Ja. En die wil ik even doorsturen naar iemand. Om iemand te motiveren. Van, nou, kom hier, dat kunnen we je interviewen. Bla bla bla. En dan staat Jeffrey op de achtergrond. Echt als een randdebiel staat hij er dan zeg maar op. En die foto heb ik dus al 3 keer moeten maken. Om een keer een fatsoenlijke foto te kunnen maken.
1: Ja.
0: Nou, dat is wil ik even zeggen.
1: Maar goed, jij stond met je mond open.
0: Ja, met een glimlach.
1: Oh, oké. Okay. Was dat een glimlach?
0: Nee, dit is een glimlach.
1: Was dat een glimlach?
0: Spastisch oh, misschien, maar we zullen
1: een glimlach. Oh, okay,
2: moet die foto even inzoomen.
1: Ja. Oh, oké.
0: Okay. Ik zal hem even kijken. Nou, goed, dat is. Zometeen.
1: Ja.
0: Gaan we.
3: Hete pan! Is dat zout of is dat suiker? Wie weet het?

0: Zometeen gaan we met hem spreken. Hij heeft het alweer doorgestuurd. Het zag er lekker uit.
1: Was het een voorgerecht? Een hoofdgerecht? Een bijgerecht?
0: Even kijken.
1: Toetje? Snack?
0: Van hamburger.
2: Oh ja.
0: Ja. Hier, dit zijn de barbecue hamburgers.
1: Nou.
0: We hebben toevallig net hadden we het over de barbecues.
1: Ja, dan ziet er goed uit.
0: Ziet er goed uit.
1: Dus hij mag komen.
2: We gaan zo meteen beginnen met een barbecue.
0: Ja, lekker man. Beetje slaai. On the side. Beetje curry. Mayonaise. Juin. Doe jij juin erbij?
1: Zeker.
0: Lekker man. Augurkje.
1: Mm-hmm. Ja, zeker.
0: Lekker broodje.
1: Ja. Mm-hmm.
0: En een lekker verfrissend watertje erbij dan, zeg maar. Ja.

0: Ja, goedemorgen Leon.
1: Hey, goedemorgen Roy. En Anke.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Anke is er ook en Jeffrey is er ook, ja.
1: Hallo. Hey, Jeffrey, hoi.
0: Hoi, zo, hè. Ben je er klaar voor?
1: Hartstikke.

0: vorige keer waren, was best wel bijzonder. We zouden kunnen bellen en dan was het wel of niet de kans of dat je kon of niet.
1: Ja.
0: Nou, dat was vorige keer wel vrij duidelijk, Leon.
2: Ja, het was echt eventjes kookpunt, noem het wel zo.
0: zo vroeg al eigenlijk, hè? Maar goed, je bent er nu en ik heb bij deze pak ik een blik bier erbij. We gaan eens even kijken, friet op de bakpan. Eens even kijken, wat gaan we maken?
2: Een Argentijnse hamburger.
0: Hamburger, barbecue, lekker man.
2: Ja, jongens, het is vandaag volgens mij de enige dag deze week dat echt de top weer is.
0: Ja.
2: En vanmiddag ga ik barbecue met een groep vrienden.
0: Nou, we komen. Uitpakken met die handen, we gaan er naartoe. Ja, waar ben je?
2: Nou, het is eigenlijk vrij simpel, maar het gaat eigenlijk om mooie ingrediënten waarmee je iets eenvoudigs maar heerlijks creëert.
0: Ja.
2: Je hebt nodig een kilo goed rundergehakt. Haal het alsjeblieft bij een slager, indien mogelijk.
0: Ja.
2: 100 gram gesnipperde ui, 3 mm kleine blokjes, 25 gram knoflook heel klein gehakt. En ja, zelf ben ik geen fan van Chinese knoflook, maar van echte knoflook. 150 gram geroosterde rundervet. Ja, dan zul je toch echt bij de slager moeten zijn. Ja. Te vragen dat hij wat uitgesmolten rundervet heeft.
0: Mm-hmm.
2: En dan heb je dat niet. Mocht het ook zijn dat je ganzenvet hebt, is het ook een feestje.
0: Ja.
2: De slager zal ook wel wat reuzel hebben. Want dus, ja, mocht je het thuis allemaal kunnen maken, dan vind ik je een topkanjer. Maar vraag maar aan de slager.
0: Okay.
2: 1 ei maat L, dat is zeg maar L van large.
0: Mm-hmm.
2: En 35 of 50 gram Japans paneermeel, dat heet panko. Dat kun je zeker wel bij de supermarkt halen.
0: Okay.
2: 1 theelepel pimenton, dat is gerookt paprikapoeder.
0: Ja, lekker.
2: 1 theelepel gemalen komijn. 1 theelepel gemalen zwarte peper. 1 theelepel Provençaalse kruiden en wat zout per smaak.
0: Oké. Okay.
2: Nou, hoe gaan we te werk? Nou, de gemalen reuzel kun je door het gehakt doen. Het ei en paneermeel. Het vette smelt je uit. Niet heet maken, maar gewoon rustig aan. Dan gaat het glazige ui en de knoflook bij die je kleurt, licht kleurt. Dan doet het vuur omlaag. Dan gaan alle specerijen en kruiden erbij. Rustig smoren voor kleine 5 minuutjes. De mix laat je afkoelen. En dan meng je dat met het gehakt. En daar vorm je hamburgers van. En ik garandeer je dat je een supermalse, heerlijke, kruidige hamburger hebt.
1: Dat geloof ik, ja.
0: Oh, heerlijk zeg. Ja.
3: Hoe laat is die klaar?
0: Wanneer je...
2: Nou ja, we verzamelen om 3 uur. Locatie geef ik niet, anders denk ik dat we een probleem hebben daar.
0: Ja.
2: Parkeergelegenheid is er voldoende, maar ik vertel toch niet waar het is.
0: Oké, okay. we komen met de bus met z'n allen, dus gezellig.
2: Daar was ik al bang voor.
1: Ja. Ah, niet zo snel bang zijn.
0: Nou, volgende keer gaan we weer lekker weer bespelen. Misschien dat ik deze thuis ga maken. Dat kan ook, hè?
1: Ja.
0: Ja.
2: Dus het mag ook zelf te maken.
0: Daarom. En zelfs ik kan het. Goed, Leon, mag ik jou bedanken voor deze...
2: Ik zal José vragen of het gelukt is.
0: Ja, je kent me te goed, hoor ik al. Maar goed, mag ik jou bedanken, beste Leon?
2: Ja, met plezier gedaan. Ik wens jullie een geweldig mooie zaterdag toe.
0: Jij ook.
1: Hetzelfde,
0: doeg. Even Anke voor jou, even een vraagje. Als je moet kiezen, Nederlands of Engelstalig?
1: Nederlands.
0: Oh. Zeker weten?
1: Nee, maar ik weet natuurlijk niet, want Nederlands is ook groot.
0: Het Nederlandstalig!
1: Oh, deze is leuk.
0: Oh, ja, daar kunnen we wel mee zingen. Oh, ja, die andere hadden we ook mee kunnen zingen, maar deze kunnen we helemaal mee zingen. De zoele zomernacht van Rutger van Barneveld, nu op MFM. Dit is het Goedemorgen.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 11 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende

0: Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en de regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

0: Voor degenen die aan het meeschrijven zijn, we hebben Gloria Gaynor het eerste uur gehad. En er was even een discussie tussen ons.
1: Geen discussie.
0: Nee, opperbaas Jeffrey die bepaalde het. Maar I Will Survive hadden we gedraaid in het eerste uur, toch?
1: Nee.
0: Nee, Never Say Goodbye, die hebben we net gedraaid. En I Will Survive van Gloria Gaynor hebben we het eerste uur gedraaid.
1: Nee.
0: Wat hebben we in godsnaam gedraaid het eerste uur? Ik weet het niet meer.
2: Weet je nog, kun je nog terugkijken?
0: Dus, moet ik straks de bestanden, maar dan zijn we uit de uitzending. Nou goed, maakt niet uit. Dit was de Common Arts, iemand die op de tenen stond. Waaah! Toen ging zeg maar, zingen, zeg maar. Even, wacht even. Wie ben jij dan eigenlijk? Even nog één keer even checken. Wie?
3: Jeffrey.
0: En Roy dan?
1: Wacht eens even.
0: Anke.
2: Hey, daar ben ik.

0: erbij.
1: Op het strand.
2: Nou, why not?
1: Dat is niet handig.
0: Nee, maar aan de kant is zo'n pitje erbij. Dat kan makkelijk, inderdaad. Ja. Maar goed, ik heb 4 versies gemaakt. Ik denk, ik moest er toch een keertje draaien, toch?
1: Ja.
0: Daarom, daar straks nog een keertje draaien.
1: Kan nog net.
0: Dames en heren, het derde gedeelte is aangevangen van het Goedemorgencafé. Hier zijn de violen. Wat gaan we eigenlijk dit uur doen? Ook niks?
1: Ook
0: weinig. Weinig.
1: Ja. Hey hoor, gewoon gezellig muziek maken.
0: Oké, gezellig muziek. Oh, gaan wij muziek maken?
1: Ja, ook. Okay.
2: Ja, jij? Ja.
0: Over de volgende uitzending trouwens krijgen we jong talent binnen.
1: Ja, dat had je al verteld.
0: Ja, ja, ja,
1: kan je iets meer vertellen?
0: Ja.
1: Doe.
0: Oh, we moeten nu.
1: Ja. We hebben toch de tijd.
0: Ja, we hebben de tijd, inderdaad. Een meisje uit mijn klas waar ik lesgeef, zeg maar, die is heel goed in zingen.
1: Ja.
0: En weet je, kinderen die zingen, dat is altijd een beetje mwah, dacht ik altijd. Mm-hmm. En want die moeten er toch nog leren.
1: Ja.
0: En toen kreeg ik een filmpje van moeder en dochter te zien. En toen dacht ik, hé, daar zit geluid in.
1: Uitzondering op de regel.
0: Goed, het moet nog steeds nog wel gaan klinken op de radio. Ze moet nog zichzelf op de radio nog bewijzen. Maar wat ik heb gezien.
1: Oké.
0: Okay. Ja,
1: dus nou, dat is spannend.
0: Dus dat volgende uitzending
1: is dan gaan we rond 10 uur, neem ik aan.
0: Ja, zo rond die tijd.
1: Ja.
0: Dus dat.
1: Spannend? Ja, dat vind ik wel.
0: Oh. Ik vind het eigenlijk niet zo spannend.
1: Nou, ik wel, maar jij hebt het filmpje al gezien.
0: Oh, echt?
1: En wij nog niet.
0: Oh ja, misschien is het wel helemaal niks.
1: Dan moeten ze niet komen.
0: Oh. Nou is de druk wel erg hoog in één keer, hè?
1: We willen natuurlijk wel iets laten horen.
0: Mocht je nou zelf zitten te luisteren en denken van... ja, ik wil ook wel een keer in dat programma een keer live zingen of
1: en drummen. En ik heb talent
0: en ik kan het misschien ook wel een beetje.
1: En meer dan 2 zanglessen gehad of zo.
0: Bijvoorbeeld. Ja. Dan meld je eigen aan via... Jeff heeft 2 zanglessen gehad, maar die moeten we echt niet laten zingen.
2: Nee, maar talent, hè? Wat doen wij dan hier?
0: Maar goed, je kunt jezelf aanmelden, hè? Elke keer via de website www.goedemorgencafé.nl, daar kun je zijn. We hebben met z'n allen zingen, want we zijn allemaal wakker. We zijn wakker.

0: Ja, ik heb alle cd's thuis liggen. In ieder geval Bubba Rexha en Faithless hoorde je in My New Religion hier op MFM tijdens het Goedemorgen Café. Ja, het is derde gedeelte. Het is inmiddels al 12 minuten voor 11:30.
1: Time flies,
0: when you're having fun. Ja, ik moet eventjes. Je bent natuurlijk een tijdje afwezig geweest. Je zegt dat je wat mee hebt geluisterd, maar ik gok dat je dit laatste gedeelte dan nooit hebt meegemaakt.
1: Misschien niet nooit, maar misschien wel tussendoor. Maar...
0: Oké, maar ja, even toch wel een dingetje. We hebben natuurlijk taak om 15:15 ongeveer de Duitse.
1: Ja. Dat herinnert me eraan dat hij nog geen nieuw woord heeft doorgeven. Ja.
0: Maar we willen eventjes de stand doorgeven.
1: Hoeveel woorden
0: jij
1: dat
0: staat
1: we
0: op
1: goed
0: nul?
1: Hadden?
0: Jij staat op nul.
1: Nee, van dat kaneelbroodje Jeff, die had ik ook goed.
0: Ja, oké. Okay,
1: ja.
0: Zeker, ja. Maar ik kan ook zeggen dat ik de Olympische Spelen heb gewonnen als ik er niet bij was.
1: Ja, nee,
0: heel
1: maar
0: raar,
1: ik had het op de app gedeeld. Nee. Ja, zeker.
2: 100%.
0: Ja. Oh. Maar ik vind dit een beetje discutabel. Maar
2: nee,
0: maakt niet uit.
2: Nee,
0: maakt niet uit.
2: Ik kies kant.
0: Ja,
2: ik kies dit keer kant. 100%.
0: Hommel is in de familie nu. Maar goed, dus dat. Ja. Oké. Okay. Maar goed, dan heb je de 1. Boeien.
1: Jij dan?
0: Ja, ik zit er op 3 volgens mij.
2: Ja.
1: Ja. Zo,
2: ja. En de koploper?
0: Er is hommel in de familie, hoor ik.
1: Oh, ja.
0: Dus dat.
1: Komt in de beste familie.
0: Maar hoe gaan we dat dan doen? Ja, en hoe doen we het nou met Roy dan? Want die kan sowieso niet meedoen nou.
1: Ja, dat werkt zo. Als je er niet bent, doe je niet mee.
0: Gaan we Roy nog bellen of niet?
2: Zit in Duitsland.
0: Zit hij in Duitsland?
1: Waarom zouden we die bellen?
0: Ja, waarom niet?
2: Waarom niet?
1: Omdat ze vakantie heeft.
0: Ja. We hebben jou ook inderdaad niet gebeld. Die had ook vakantie.
2: Nee, ja.
0: Maar goed, oké. Dus dat.
1: Maar ik was aan het werk, maar dat gelooft dan toch niemand.
2: Zie jij die vis hangen?
0: Ja, had heel goed. Goed vis weer.
1: Hij werkt.
0: Maar straks inderdaad, want dit was natuurlijk een teaser richting Cor Albrink. Want we hebben dan over een half uurtje Cor Albrink. Je hebt ook nog wat jaren gehad jij het erover, toch? Of niet? Of had je
1: daar had ik het over. Maar ik heb toch niet
0: gevonden.
1: Doe even een plaatje, dan gaan we even de informatie zoeken.
0: Even een plaatje? Nou, dan gaan we nog even een plaatje. Een plaatje zelfs nog wel.
1: Plaatjes.
0: Het was vroeger met vinyl, was dat?
2: Ja.
0: Oh, trouwens, vinyl is weer helemaal terug trouwens. Hè?
1: Precies.
0: Ja, inderdaad. Mr. Rock'n'Roll.
1: Alles wat oud is.
0: Wat wil je zeggen?
1: Alles wat oud is goed. Komt toch weer terug.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ik ga de muziek instarten, zeg maar. Ja, dat is Amy McDonald op MFM.

0: altijd een soort van eerbetoontje van ons uit. De begin van ons programma, dat is inmiddels ook al eeuwigheid bezig, is zeg maar. Toen hadden wij namelijk een medewerker en die vond het liedje altijd hartstikke leuk. Amy McDonald met Mr. Rock and Roll. Het is vandaag 12 september en de dag na. Heb jij überhaupt, of jullie, iets van documentaire gekeken rondom 11 september of niet?
1: Nee, niet.
2: Echt, ik ben er niet specifiek voor gaan zitten, nee. Maar nee. Ik zag wel op de telefoon natuurlijk weer specifieke films voorbij komen.
0: Nou, het is een heel heftig onderwerp. Maar er waren ook mensen die dus met je kunt er inmiddels bescheiden grapjes over maken. En dat was er iemand die had een filmpje zeg maar, gemaakt met AI. De originele beelden zie je vliegtuig dus in de toren knallen. En dan zie je mensen wegrennen in paniek. En dan had iemand dus iemand met een SpongeBob pak. Hadden ze ertussen gemanoeuvreerd. En dan zie je dus iemand met een SpongeBob pak tussendoor rennen in paniek. Ja, dat zag er. Ja, je had het gezien moeten hebben. Ja,
1: misschien, maar ik vind dat toch nog steeds niks.
0: Het is toch een beetje ontsmaak. Maar heb je iets van documentaires gekeken?
1: Nee, maar ik heb wel misschien hetzelfde gezien als wat Jeffrey gezien heeft. Dat er met drones een soort van state buildings
0: en dan
1: weer
0: zoveel drones
1: als dat de slachtoffers waren. Ja, heel mooi.
0: En wist je trouwens ook, dat hoorde ik gisteren dan ook, dat het aantal doden na de rand, dus ten gevolge van longdingen, dat overstijgt nu het aantal doden van de mensen die in de toren zelf zaten, zeg maar. Ja. Ook zo heftig. En dat er nog steeds mensen, de verschillende verdachten, nog steeds in de gevangenis zitten in afwachting van hun proces. 25 jaar na dato, dat is ook gek.
2: Laat ze maar lekker zitten.
0: Ja, is ook zo. Maar ze moeten nog wel een keer straf krijgen, toch? Ja, ja dat dus. Nou goed, dat was gisteren. Maar wat is er vandaag dan, 12 september?
1: Het is 12 september, de dag van de Zuid-Zuid-samenwerking.
0: Oh, ik dacht dat je...
1: De dag van de migraine.
0: Oh.
1: De dag van de boerin.
0: De boerin.
1: En de dag van de eerste hulp.
0: Oh.
1: En morgen...
0: Morgen.
1: Ook leuk om te horen. Doe ermee wat je wil. De chocoladedag.
0: Oh, chocoladedag.
1: Chocoladedag.
0: Oh, en welke chocolade? Nog een specifiek chocolade?
1: Ik denk niet. Chocolade is veel.
0: Chocolade. Ja. Oh.
1: En de dag van de landbouw. Dus er zullen wel weer trekkers op de weg komen.
0: Oh ja, dat. Goed. Ja.
3: Wat gebeurde er vroeger op deze dag?
4: We nemen je terug in de tijd en herleven de tijd nog een keer.
0: Nou, ik heb hier ook wat dingetjes. Rome weigert de Senaat de jaarlijkse schatting aan de hunnen te betalen. 443 is dat. Hendrik III van Nassau-Belstein wordt opgevolgd door zijn neef Hendrik IV in 1477. Ja, John F. Kennedy treedt in het huwelijk met Jackie Bouvier in 1953. Bouvier? Eens even kijken. De Britse premier David Cameron die biedt in 2012 zijn excuses aan de nabestaanden voor de Hillsborough-ramp uit 1989, waarbij 96 supporters werden doodgedrukt op een overvolle tribune. Die tribune, die beelden ken ik nog, die stort al in, hè. Eens even kijken, wat hebben we nog meer aan bijzondere dingen?
1: In 1944 werd in Limburg gemaakt met de bevrijding van Nederland.
0: Ja, klopt. Dat zie ik inderdaad ook staan. De NOS begint met uitzenden van alle journaals, sporten en evenementsprogramma's in breed beeld. Dat was leuk, want iedereen maakte natuurlijk de grap. Ik zie er helemaal niet uit op tv. Want die komt 10 kilo aan, dat soort dingen. Het was in 2007 was dat. 2010, tijdens een prijsuitreiking van de MTV Video Music Awards, baart Lady Gaga opzien door een in een jurk gemaakt van vlees met bijbehorende laarzen en hoofddeksel te verschijnen. Ze wint in totaal dan wel 8 awards. En die is vandaag bevallen.
2: Ja, die is net moeder geworden.
0: Die is net echt gewoon SV Spink. Zo, hup, baby uit. Ja. Dus dat. Okay. Hebben we ook nog een jarige toevallig?
2: Ja, zeker. Zeker. Ja. We beginnen met Jennifer Hudson. Wie kent haar niet?
0: Ja, is de dochter van Kate Hudson.
2: Ja, precies. 45 geworden vandaag. Vindt ze leuk. Mm-hmm. Benjamin McKenzie, ook een Amerikaanse acteur, wordt vandaag 48. En een van de meest bekendste ondertussen, denk ik wel. Iedereen kent de naam sowieso wel. Paul Walker zou vandaag officieel 53 moeten zijn geworden.
0: The Fast and the Furious, toch?
2: The Fast and the Furious, ja. Jazeker. Ja. Onze Nederlandse trots Hugo Metzers, Nederlandse acteur en regisseur, wordt vandaag 58.
1: Ja, dat zei ik net. Daar hebben we al lang niks meer van gehoord. Of ligt dat aan mij?
2: Nee, dat ligt niet aan jou. En dan hebben we een zeer bekende componist en muziekproducent, Hans Zimmer. Oh ja. Die wordt vandaag 69 lentes jong.
0: Oh, oké. Okay.
2: Dat zijn wel de bekende namen.
0: Wat zijn de meeste bekende?
2: Ja, nou ja, ik heb er nog eentje. Helaas is hij niet meer onder ons, maar Barry Witt, oftewel Barry White.
0: Oh, dat is een leuke
2: vandaag doen. 82.
0: Zullen we Barry wat doen?
2: Ja, doe maar.
1: Hebben we die?
0: Ja, Barry.
2: Barry Witt.
0: Er staat hier Brakke Barry.
2: Brakke Barry? Ja.
0: Nee, Barry White, hè?
2: Ja,
0: die. Barry White. Even kijken. Let the Music Play. Dat is wel leuk, ja. Niet?
2: Jazeker.
0: Zeg maar ja of nee? Zeg maar.
1: Ja,
2: kom maar door.
0: Nou, dan gaan we dat doen. Zometeen gaan we naar de reclames toe en het nieuws. En zullen we dan daarna dan Barry White draaien? Of eerst even Barry White?
1: Ja, goed dan.
0: Oké, moeten we even schakelen. Oh, het is gewoon de live radio ter plekke. Morgen voorbereid, helemaal niet. En dan komen we ook nog de tijd. Oh, het is allemaal zo spannend.
5: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. 4 nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai. Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
6: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedemorgen, mijn naam is Anke Fransen. Een man is vrijdagavond om het leven gekomen bij een noodlottig ongeluk aan de Kesselse Graaf in Marekessel. Hij was bij een huis en een auto aan het sleutelen toen het misging. De auto stond op een krik, die schoof weg, waarna de jongen bekneld raakte. Hulpdiensten kwamen snel naar de woning, onder meer politie en ambulance waren aanwezig. Hulp mocht niet meer baten, de jongen overleed ter plaatse. De politie spreekt van een noodlottig ongeval. Hoe oud het slachtoffer is, is niet bekend. Een beginnend bestuurder reed in de nacht van donderdag op vrijdag met 180 km per uur over de N279 bij Heeswijk-Dinter. Op deze weg geldt een maximumsnelheid van 80 km per uur. De hardrijder werd om 14:15 geklokt door agenten van de politie Maasland. En na correctie bleek dat de maximumsnelheid met 88 km was overschreden. Het voertuig van de bestuurder is in beslag genomen en ook het rijbewijs is ingevorderd. En in de voortuin aan de Campanulastraat in Sint-Michielsgestel is vrijdag aan het begin van de avond een explosief aangetroffen. Het zelf in elkaar geknutselde voorwerp is door de explosieve opruimingsdefensie veiliggesteld. En de politie wil niet bevestigen dat een aanslag is mislukt. Het lijkt erop dat het voorwerp richting het balkon is gegooid, in de voortuin terecht is gekomen en is uitgegaan. Na een melding kwamen politie en EOD ter plaatse en werd sporenonderzoek gedaan. De bewoners waren niet thuis. Omwonenden bevestigen dat ze vaker politie gezien hebben bij het huis. Het is een komen en gaan van mensen die op zoek zijn naar wit spul, zeggen ze. Dit en meer van deze berichten zijn terug te lezen op dtvnieuws.nl en in de app.
6: DTV Weer.
2: Nou, in deze ochtend is het nog steeds hier en daar behoorlijk bewolkt. En vanmiddag klaart dat gelukkig weer een beetje op. Hier en daar een beetje zon. Temperatuur loopt vanmiddag nog een beetje op naar 22 graden. En vanavond hebben we nog steeds dikke, lekkere, gezellige bewolking met af en toe hier en daar regen.
0: Hoe kan bewolking nou gezellig zijn?
2: Ja, je moet er iets van maken.
7: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noord-Oost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
5: Hoor jezelf.
6: MFM.
5: MFM.
8: I've been out here walking and talking to myself for about 4 hours now. Love is really a hurting thing.
9: Hey man, what's happening?
8: Hey brother, what's going on? All right. got his woman over there.
1: How's he doing? Okay?
8: But my eyes at home. What time is it? Damn, it's 12:45. I think I'm gonna walk up here and see what's going on up here at this discotheque. There's always something going on tonight. What becomes of a broken heart?

0: Roxy Dekker hoorde je hier op MFM tijdens het Goedemorgen Café. Jij attendeerde mij er terecht op dat we zometeen gaan bellen naar de Duitse.
1: Cor.
0: Je hebt het woord al binnengekregen, toch?
1: Zeker.
0: Ja, dus we kunnen hem ook niet bellen, gewoon zelf tijd. Overigens, Roxy Dekker, we hadden het net even buiten de uitzending over. Die stond dus pas geleden dus in de Ziggo Dome. Je kent hem natuurlijk ook van dit liedje bijvoorbeeld. Niet dit liedje, maar dit liedje.
2: Ik wil nog lang niet slapen. Nee,
0: toch
2: zit ik op je kamer.
0: Ken je dit?
1: Ja.
0: Satisfier.
2: Een drankje ergens op het plein.
0: Ja. Goed, dat is wel leuk om al die kleine kinderen daarmee een beetje te zien horen zingen. Maar die weten het bij God niet wat een Satisfier dan is. En dan had je ook nog deze plaat, die kennen we ook nog wel. En ook dat is raar als je kinderen van een jaar of 9 dit zien meezingen.
2: Ik in de stad, ik heb Buma in mijn zak. En ik ben
0: Sugar Daddy. En die andere was natuurlijk Satisfier, hè. Goed, zo meteen gaan we bellen met Cor.
1: Want die zal wel zitten wachten op ons.
0: Oké, denk je, maar ja, dat is een beetje ding. Jij krijgt altijd die woorden doorgestuurd. Dus jij kunt je eigenlijk al een beetje voorbereiden. Je stond op 1 punt. Ik vind dit een half punt af.
3: Ja, misschien komt ze wel op 2.
1: Dat ik dat dan gewoon nooit doe, dat is dan een
0: dom.
1: Daarmee bevestigd. Maar geen gebruik van de geheime kanalen.
0: Nee. De plaat is al gestart, hè?
1: Ja.
0: Dankjewel.
1: Zie niet erheen lopen.
0: Nee, niet erheen. Intro crash dit. Zeker de Queen moet je vooral niet erin zingen.

0: is afgelopen, want nou mag je
1: weer
0: praten.
1: Nou mag ik weer, oké. Okay. Gelukkig, ik bedoel, want het is radio nee, natuurlijk ook, hè.
0: De telefoon is allemaal van klachten allemaal. Je gaat toch niet door Queen in praten? Ja, dat deden we wel. Eens even kijken naar het volgende. Zullen we hem even bellen dan?
1: Laten we hem bellen. Dat is een goed onderdeel van een telefonisch interview.
0: Ja. Jij bent scherp. Ja, toch wel te scherp inderdaad. Ja.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe is het ermee?
2: Ja, relax. Weekend.
1: Zo klink je niet.
0: Het klinkt. Waar ben je?
1: Ja, heb je gefeest gisteren?
2: Ik zit gewoon lekker thuis, hoor.
0: Je bereik is een beetje slecht. Ik weet niet waar het aan ligt, maar je kraakt een beetje.
2: Oh, dat komt denk ik omdat ik in Heeswijk ben. En...
0: Ben je in Heeswijk?
2: Nee, natuurlijk niet.
0: Nee, waarom zeg geen idee. Zullen we maar officieel even starten?
1: Doe maar, want dit is een hele slechte.
2: Ja, lijkt me goed.
0: Nou, daar gaat hij, hoor. Het officiële begin van... Hey!

0: Zo. Is het meneer Cor of meester Cor?
1: Nou, wat jij wil.
2: Maar wat,
0: nee,
2: wat
0: is gewoon een vraag.
2: Wat wordt er op school gedaan?
1: Ja, gewoon meneer, hè. Maar geen voornaam, we zijn op de basisschool.
2: Oké. Okay,
0: meneer.
2: Ja, gewoon meneer, meneer.
1: Meneer en u.
2: Oh, en...
0: Heel netjes.
2: En zeggen ze dan de achternaam erbij?
1: Ja, en wat zeg je?
2: De achternaam, zeggen ze er ook bij of niet?
1: Nou, niet vaak. Het is wel gewoon meneer altijd. Ja. De achternaam hoeft er niet bij.
2: Oké. Okay. Jij daar.
0: Hey.
2: Goed.
1: Nee, daar reageren wij niet op.
2: Nee, snap ik. Cor, even...
1: Ben je een hond?
2: Nee. Cor, even een vraagje. Want ik moet even hier toch even... En jij moet daar dan even een beslissing nemen. We zijn bezig met de tussenstand. Ja. Jeffrey, die staat natuurlijk aan kop. Want dat is natuurlijk onze Duitser gewoon. Loopt ook in lederhozen rond, volgens mij thuis. Ik heb de laatste tijd ook punten gehaald. Wonder boven wonder. En nu beweert Anke, die er dus net, zeg maar, sinds 3 uur er weer bij is, zeg maar, dat ze toch een punt heeft.
1: Mm-hmm.
2: Wat vind jij daarvan?
1: Dat zij een punt heeft.
2: Ja.
1: Want
2: ze heeft vanuit thuis meegedaan.
1: Dat is toch een solidariteitspuntje, toch?
2: Ja,
1: Ze heeft het al hartstikke zwaar met jullie daar in die studio.
2: Dat is waar.
0: Daarbij, lieve Cor, zit jij niet bij ons in de appgroep. En ik weet zeker dat ik dat kaneelbroodje goed had.
2: Ja, ik heb al rugdekking
1: gegeven. Jij hebt hem gewoon voorgezegd.
0: En, ik word daarin gedekt door Jeffrey.
2: Oké. Goed, laten we maar eens even gaan naar Sibyl. Wat was dat weer? Nee,
3: Sibylfans.
2: Dat was vorige keer, toch?
3: Nee, dat is nu.
2: Oh, dat is nu. Sorry, daar heb ik het verklapt. Maar wat was het woordje van vorige week? Vorige keer?
1: Ja, dat was het kaneelbroodje.
2: Oh, dat was
1: het
2: kaneelbroodje. Hadden we wel geraden, inderdaad. Ja. Nou, dan kunnen we meteen naar het nieuwe. Kun je het woord goed uitspreken? Want ik zal het ongetwijfeld weer verkeerd uitgesproken hebben.
1: Oh, dat denk ik, ja. Het is Sibylfans.
2: Sibylfans.
3: Ja.
1: Ja, Sibylfans.
2: Een lulhammers.
1: Het is, een S is een beetje scherper, hè? Niet zo Sibylfans.
2: Nee, Sibylfans. Swans. Kun je er een zin bij geven?
1: Ja, dat laatste stuk zul je wel kunnen verklaren, maar dat is het gewoon niet, hè?
2: Nee, daar was ik al bang voor. Maar kun je er een zin bij geven?
1: Ja, die had ik ook al aan Anke doorgegeven. Ja, mijn kleine broeder.
0: Die heb ik ook netjes gedeeld.
2: Nou, vertel.
0: Ho.
1: Ja, mijn kleine broeder is een richtige Sibylfans.
2: Ho. Luiwammers.
0: Ja, een soort van pain in the ass.
1: We zullen hem nou niet te veel gaan verklaren en hem uitleggen, want jullie krijgen dadelijk nog zelfvertrouwen. Dat moeten we niet hebben.
2: Ja, luiwammers, lulhans,
3: lapswams.
2: Ja, lapswams.
0: Pain in the ass.
2: Lapswams?
3: Lapswams.
2: Ja, is dat de grote...
1: Nee, daar had ik wel lapswams gezegd, want dat is ook een Duits woord.
2: Ja, inderdaad. Dan is het gewoon een lulhans.
3: Nou,
2: irritant iemand.
0: Dat sowieso.
2: Dat?
0: Ja.
3: Dus Roy?
2: Jongere broertje.
0: Als
2: jij
0: ik
2: bent
0: een jongere broertje had.
1: Ja, dat was het inderdaad. Ja, de jongere broer.
0: Als ik een
1: jongere
0: broertje had, dan was dat zeker ook een Sibylfans.
2: Sibyl is een zus.
1: Ik denk dat jij dat ook had als je een jongere broertje had, denk ik.
0: Denk ik ook.
2: Ja, Sibyl is van sibling. Dus,
3: ja, dus broer of zus.
2: Broer of zus, ja.
3: Swans, ja, die kun je op meerdere punten invullen.
0: Nee, maar Sibyl, het is toch een geschwister, is toch broer of zus?
2: Ja, maar ik doe het even voor
1: broer en zus is geschwister.
0: Ja.
2: Oh.
3: Maar Sibyl is toch broer of zus?
2: Zit er wel warm in ieder geval?
1: Nee, eigenlijk niet.
3: Maar
1: ja, ik denk, laat jullie gewoon lekker een beetje aankibbelen zo. Dan komt er misschien wel iets leuks voorbij. Ja. Maar ja, kan je helaas geen punten toekennen vandaag.
2: We hebben nog even de tijd.
0: Ja, kun je dit woord ook maandagochtend bijvoorbeeld in de klas even behandelen?
1: Ik kan dat zeker behandelen, want het is een keurig woord.
2: Het is een keurig woord.
0: Okay. Dan ben ik volgende keer benieuwd naar of dat jouw leerlingen dit... Dan misschien wel weten.
2: Ik denk dat met...
1: Ja, die zijn getraind, hè. Dus die zijn er goed in. Woorden raden, woorden van context kunnen zijn goed.
2: Ik zit even te denken...
0: Kijk, hij heeft een Eureka-moment.
2: Heeft het met sieraden te maken?
1: Nee, dat is Sibyl. Dat is iets anders.
2: Ja, maar Sibyl is ook van Duitse makerij. Dus ik denk misschien dat daar zal zijn. Maar goed, het niet dus. Oké. Okay. Nou, we horen het de volgende keer als we hier weer een uitzending hebben. En dan spreken we elkaar weer.
0: En de rest van de tijd... en de rest van de tijd kibbelen wij gewoon door.
1: Dat lijkt mij heel gezellig.
0: Ja.
1: Heel fijn weekend.
2: Ik spreek
1: en wie weet je elkaar.
2: Ja, ik zie jou straks denk ik.
1: Ik vrees het wel.
2: Ja, barbecue. Hoppakee.
1: Ja.
2: Komt goed, hè? Komt
1: altijd goed, hè?
2: Goed. En ik heb speciaal voor jou, de volgende plaat is speciaal voor jou. Ja.
1: Oh, heerlijk.
2: Komt u hoor. Ja hoor.
1: Ja hoor.
0: Eindelijk.
2: Lang geleden, maar daar is hij weer.

0: Zo. Schrikkels rot hier net zojuist. Anke ook, hè? Was een persoon die riep, hallo, ik ben er. En toen dacht ik, dat is leuk voor je. Wie ben jij dan?
1: Ja.
0: Maar goed, maakt niet uit. het is het einde van de show. Zeg, en bedoel je, ja, dit is nou goed.
2: Ja?
1: Gaan we is wel slim, want dan doen we de deur niet op slot.
0: Oh zo, alarm erop gooien. Dat is al, oh, ja. Dat is ook leuk hier, het alarm. Maar goed, zeg maar nog iets bijzonders.
2: Houdoe.
0: Ja, Anke.
1: Nou ja, dankjewel dat jullie het met ons volgehouden hebben tot 12 uur.
0: En volgende keer proberen we het weer. Misschien lukt
1: misschien
0: het
1: dan. Misschien dat het dan lukt.
3: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Car Wash Ude. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
3: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 12 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaring.

0: later dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar lange files. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je tussen Hoevelaken en Barneveld 20 minuten oponthoud door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht zit een vrachtwagen vast onder een viaduct. Bij de afrit De Bilt zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier. Omrijden kan ook via de A1 en de A27. En op de A12 vanuit Arnhem sta je bijna een kwartier in de file door de Duitse grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

0: 3FM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: 4 nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlijn.
2: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: De car wash van de regio vind je aan de Kansingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De car wash Os, iedere dag geopend.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land sta je een kwartier in de file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld na een ongeluk daar. De rechterrijstrook is dicht. Een stuk oostelijker staat er file op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens door controles. Daar is de vertraging ook een kwartier. Op de A76 in het zuiden heb je door Duitse grenscontroles ook 10 minuten oponthoud vanuit Geleen. Verder staat er file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Er staat een te hoge vrachtwagen onder een viaduct bij de afrit De Bilt. Daar is één rijstrook dicht. Vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Cannes raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond vooral in het noorden wat regen.

0: Noord-Holland. Dat heeft te maken met werkzaamheden bij knooppunt Markiezaat op de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: NFM.

0: NFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor van der A.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor van der A.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant.

Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.

0: staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Car Wash Ude. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
2: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
2: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 2 uur.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige wonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment staat er 85 kilometer file op de Nederlandse wegen. En dat merk je op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Muiderberg en knooppunt Watergraafsmeer rijdt het langzaam. Dat heeft alles te maken met een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht, 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook op de A4 rijdt het langzaam, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer kun je er 10 minuten bij optellen. Op de A8

0: bij jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkbergen.nl.
1: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Bergen. Boek nu.
2: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

0: Wijnandsraad Brabant van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Hoor jezelf.
1: MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: De car wash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De car wash Os, iedere dag geopend.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
6: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
7: Vier nog één keer met mij de zomer op het strand van Rijnlaai.
8: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
9: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.
0: MFM.

0: MFM. MFM.
1: I had no choice but to hear you. You stated your case.

0: Kees Rijnbaarmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer de meeste vertraging op rond Amsterdam door de afgesloten A9. Er staat 45 kilometer in totaal. Dan gelijk over naar Amsterdam, want op de A10 Ring Zuid richting Den Haag beland je in de file tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Slotervaart. Je treft langzaam rijdend verkeer, 6 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Ook op de A12 is het druk richting Den Haag. Daar gebeurde een ongeluk tussen Houten Oost en Nieuwegein. De Berger is aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft dicht. Je doet er 15 minuten langer over. Dan nog de A58, Bergen op Zoom richting Vlissingen. Want de A4 die is dicht bij knooppunt Markiezaat en daarom rijdt het verkeer om. Tussen knooppunt Markiezaat en Rilland sta je in de file 6 kilometer met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
1: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De carwash Os, iedere dag geopend.
2: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
3: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijnbaar Hans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Je doet er 5 tot 10 minuten langer over tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Je hebt ook een kleine 10 minuten vertraging door een ongeluk op de A10 Ring Oost richting Volendam. Tussen afrit Amsterdam Centrum en Durgerdam rijdt het langzaam. De rechterrijstrook is er dicht. Dan nog de A58 Berg op Zoom richting Vlissingen. Door de wegwerkzaamheden op de A4 rijdt het verkeer om. En dat merk je vooral tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Je hebt hier 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

muziek en jouw nieuws. Noordoost-Brabant, hoor je zelf.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
4: Kies voor van der A.
3: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
3: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Kies voor van der A.
5: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 5 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen... 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair, die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanese meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer, wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijnbaar Hans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer op verschillende plaatsen vertraging op. Dat is onder andere het geval op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Amsterdam Zuidoost en knooppunt Amstel rijdt het langzaam 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A10 Ring Zuid richting Den Haag sta je vast tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. 6 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kleine 10 minuten vertraging. Ook op de A58 richting Vlissingen is het al heel de dag druk. Dat heeft alles te maken met de wegwerkzaamheden op de A4. Tussen knooppunt Markiezaat en Rilland 40 minuten extra reistijd. Dan nog een file op de N375 Zwartsluis richting Pessen. Tussen Zwartsluis en de aansluiting met de A32 2 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Tijd, MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen... twee donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en 1 trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig, tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
3: Met DJ, maar zonder geklets. Dit is Sprakeloos. 2 uur lang. Non-stop. De beste muziek. Met Wil.

0: FM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij Verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer. Vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Tot morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM. Sprakeloos. Met Wilfred Engels.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het Noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM. Het is zaterdagavond. Welkom. Dit is de zaterdagavondkroeg.
0: MFM.

vrienden verzopen met z'n allen in de bakel. Het ging van 0 naar de 100%. Maar Flem, het is pas 10 uur.

0: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Autori Werro en de Britse Kelly Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM. Het is zaterdagavond. Welkom. Dit is de zaterdagavondkroeg.
0: MFM.

the passion of the groove.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers nog in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: muziek en jouw nieuws. Noordoost-Brabant, hoor je zelf.
1: Ladies and gentlemen, it's my pleasure to introduce to you.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. En in de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen eindigde in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het op en is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer, als ik daar lig in vrede. Zing deze dan nog een keer.
1: Voor jezelf.
2: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1... en won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. De tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek.